Luister FM. Hoe verlang een mens dan zo na een wat jij dan niet ken? Hoe zing een mens dan heiste zonder snaar of zonder pen?

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

was jong, maar die jaren uit van mij gekomen. Op die wafel teruggevoerd langs die valrivier. Hij was dom, niet gedaan.

Dus als het liefst niet hier, maar ver Duitsbes. Duitsbes wordt donker, Duitsbes wordt goed. Duitsbes wordt donker,

domestic Yahoo life. Collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen die lakens

op een vijf rand machine. Half een plaats die erf bij een woman Simonsberg. Zo geluid.

0: weg. Gelukkig zal ons allemaal trekken.
1: J.J. Stevens met Moeg Geploeg, net voor het Andreet met Kanie Wari. So, dit is een vakantiedag, so ons kan definitief nie Wari vandag nie. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my, Lise Marie, en ek kaar saam met julle tot so net voor 9. Is tyd nou vir die verjaarsdag boodskapies. Hierdie ene sê, vandag verjaar my boetie Kiki. Lekker verjaar, Boetaan. Swaar, lief jou baie. Ons bid vir jou een gesonde en geseënde jaar toe. Van Fritz en Geraldine af. Dan happy birthday, Jenny. Baie, baie geluk, Jenny, met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het een wonderlike dag dat jy sommer uit jou sokkies uit bederf word. Dan een baie goeie vriend van myself verjaar vandag. Ek weet nie of hy al wakker is nie, maar Donovan P.O. verjaar vandag. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Danny. Ons is bitter baie lief vir jou. Dankie vir alles wat jy doen vir ons. Jy is een fantastiese vriend met die kleinste haarkie en die grootste glimlach. Ons is baie lief vir jou en ons hoop jy het een absolute wonderlike dag. Bly net waar julle is, hier op die Groot Pack Breakfast nog so paar treffers voor ons oorgaan na die nuus.
2: Volg ons op Facebook at Luister FM.
3: Die klipter was een ouwe man.

0: Volg ons op Facebook en Luister FM.
1: Ik kan niet denken wat je nog niet laat vallen van mij. Je ziet in wie ik nog altijd voor langer wou blij. Maar ik

boos herinneren, dinne boos vergeet. Ik ben ook verdwaald, trap ik in mijn leed. Papegaai bond echo, kirang kirang mij, totdat

langs mijn glaas op die bar. De serveet met jouw naam in een zoen. Jij zei kom een pikkie nader, kom eens even een pikkie nader, kom ik zeggen hoe kom ik van jou uit.

Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

sit op die hemel en dink aan die hemele. Weer eens besef ek dat ons nie klou het nie. Alles is alles en niks is niks. Niks is op soek na alles en alles is op reis na niks. Sy was 'n ware illustrasie van God se pragt. Baie mans het probeer om haar neer te lê, om haar om te duik, maar baie min het probeer om haar op te tel. Wonder, waar is hy? Waar is hy?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

Die klanke van Vanus Pienaar met Jan Deerhout. En net voor het Steve Hofmeyer met As Jy My Vind en Armand Hofmeyer geef ons daai vuur en vlam. Tijd is so 20 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tijd vir kombuiskas, Kanaris vrienden. En ek deel hier die heerlijke kaas, aardappelballetjies en dan ook 'n kaserige koolgerecht met spek. Is 'n heerlijke buingerecht vir die sondagmiddag eet. Of soms so saam met enige iets. As jou nou lief is vir kool, sal jy het nou saam met enige iets geniet. Baie makkelijke recept jylle en ek deel hom vandag met jou. So, ek begin af met die kaas aardappelballetjies en dit is natuurlijk ook op die Facebookblad Luister FM, Etienne Kalitz op Luister FM en dan op ons Luister FM recepte groepie. Jy is welkom om in die atelier van my boodskap te stuur 082-333-667. Ek sit jou met graag op die groepie, dan kan jy nou

Die klanke van Zanny Smoke en hy sê vir ons my Monica. Net voor het natuurlijke Bok van Blerk met, excuse, eerst Danny's wel, Bok van Blerk met Tanny Tina van Wyk. En in die buit sê vir ons toen my glimlach tyd, so 22 minuut oor 1, goeiemiddag. En welkom as jy nou net ingeskakel het op hierdie leilekker maandag, natuurlijk vrouwendag wat ons vier. En ek hoop die manne bederf hulle vrouwe vandag. Ek seker of van hulle sal en ek seker of van hulle doen. Voor ek verder gaan, vriende, het is nou natuurlijk Augustus maand en is vrouwe maand. So vul een handsak en vul iemands hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef en een handsak is natuurlijk synonieme. Met vrou wees, ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Ons aflaaipunte is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en Uitnaag, Dispatch Daily en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.

0: Nou, zijn die klanken van Scallywag met I Know You Skate. En dit voor de Donen Joga met de Meisie. En die Campbells geeft ons die Perlemoen. Een speciale verzoekje van Annie geweest. Ik weet zo, maar zij het om geniet. Tijd is zo 20 minuten voor 3. Zo te zeggen, tijd om voor mij om te groet. Big Nick staan al recht voor die Big Nick Drive. En hij gaat voor jullie gezelschap uit tot net zo voor 6 vanmiddag. Zo blij en geschakeld. Ik groet net hierna.
1: Luister FM.

was ijzig in die kop. Je handen in je hoed. Je jas tot boog geknoopt. Je glimlach zoet. En die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet. Le beloftes van jouw omdraai.

op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor mij deur kom wacht. Zou ik jou eens laps wegvat, hier die lach of met die lang pad, na zomervisioen, waar ik jou zoen.

0: Johannes Kerkhorrel, what a legend, is net jy, Franser van Kouk, voor die ene, en hy sing, toe vind ek jou saam met Karen Zoy, dis al verjaarsdag vandag, denk ek, nee, en dan Bon Voyage, is die Hebels en Frida van den Heever, ek sê vir jou, tot ziens, die Albert Spurs, albei is hier vanavond, dat het net hier voorbij geloop, so jy lekker maandag, lekker te, saam met die Bruce, bly in geskakel op jou lekker luisterstasie, ons gaan wel karakter, dan speel ek uit met een nommerkie van ou Isis, tot morgen, tot ziens, en dan kyk ons weer.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Sy slaan haar arm die somme heen en sê ek los jou nooit alleen. Ons word saam en het hoef nooit te verander. En as ek een dag dan ook trouw, wel dan wil ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander.

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Klasse girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

0: Dus die klanken van Rieke Snel, Armtas, Bok van Blerk. En Roa natuurlijk daar met harde kolen voor hulle. Karika Kesenkamp met Disse Land. Dis 19 minuten oor 9, dis maandag die 10 Augustus 2026. Dis ijskoud buiten, die hele wereld is vol sneeuw. Baie warm, hier baie welkom, welkom bij een warm program. En ons gaan vanavond lekker saamkeer tot een minuut skyns voor 12. Ek sien Anton is ingeskakel. Lekker, lekker Johan, ons is in die kombuis. Welkom Anton. Dankie dat jy ingeskakel is. Maria is ook ingeskakel. Sy sê, naand Johan, dankie vir die muziek. Kan jy asseblief gee jou hart een breek van John Belcher speel? Maria, ek sal bykie kyk of hy beskikbaar is. So net na 11 vanavond, dan maak ons die lijne oop en gaan ons bykie jylle boodskappe en versoeken speel. So bly gerus ingeskakel af voor jy. Welkom slank vir my jou boodskap, jou versoekie te stuur op 082-33-3667. Tien, daar uit die koue Botswana sê naand Johan, hierdie jakkels is vanavond op een struk gevang. Geen roep en lag op pad na sy bed. Wat vir hom wag teen. Gaan klim gerus in die bed, vat jou radio saam, sit jou FNPA op jou bedkassie neer en dan luister jy lekker saam. Ons gaan lekker saam kuier vanavond. Ons gaan maak eers weer een draai, maar voor ons een draai maak by die commerciële vennote, wil ek graag by jou weet vanavond, waar het jy die naweek gekamp of geblei? Het jy nat gereen, het jy sneeuw gekyk? Vertel bykie vir my, wat het jy die lang naweek aangevang? 082-33-3667.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdiens. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowroad Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Als je denkt dit was alles verniet. In een taal alles tegen jou. Sta niet sterk als je zeer valt. Geel haar te breken.

kaken zoals een nak. Ja, Nasa, blijf toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times, twice. I use a lekker dung. Is net naar mijn zin. And you give me such an awful feeling.

Honey blow, van de hemel. Vast gegroeid aan sikkelbos en mupani. Anker een rooi grond en basalt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

dan mij zo waar, de deur mekaar, zoals een donkie wat mij skop. Zij klapt mij voors, ik het rooi gebloos, mijn hart tot in mijn keel geklop. Ik onthou nog die preek van voorlaas week, toen jouw broeder plug. Jij moet die minste wees en ik is bevrees, toen druk ik weer die rokkie terug. Jij moet die minste wees en ik is bevrees,

sap met een losgeglip. En o, my lieve tyd, die dominee preek jy met jou hand uitsteek uit onbaatzuchtigheid. En die dominee preek jy met jou hand uitsteek